dat nou weer dat haar heeft het al voor. Copy, initial E.O. Elvis Live. You guys have a good afternoon. Mechanical out.